0: Bei Swakop, Lady Moiste Moiste Seer. Desire Tijn van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lederik City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Dat is wat ik moet in voor jou stref, het my ziel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.
0: Ik weet van jou

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankruitradio.co.za. Haan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so eniekie van Timlin Wessels, en sy naam is Klein Bietjie. Nou hierdie liedjie het vir platinum status gegee, en ja, wat een mooi liedjie.

0: gusto. Ooit stel je bottels op je tafel en zei tien. Ooit zien die volgende stop lijkt net zoals tequila. O, Jan zei...
1: Owens, ik blijf die altijd omval.
0: Ooit zei dus regels is mos hier, o, zal jou optel. In mijn leven was ik toch nog nooit zo dronk nie. Is net een wonderwerk, ik was niet en ik dronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: vertrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier, hy doe hem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

hard. Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in de bakkie is dezelfde bok. Zij zoeken een beetje vroom vroom, pittel trap. Zoeken een beetje zoom zoom, loopt zij glad. Doen het voor

0: Owen Susak, Blanke Vick, inte fel.
1: Owen Susak, inte vustenen on skill.
0: Donnerdag, fredag, saterdag, partijker zondag. Det zur het werk met hij, Owen Susak. Det zur het werk met hij, Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

twee lekker country musiek daar vir jou, Take Me Home, Country Roads van John Denver en Nathan Carter met Home to Donegal. Nou, ander enetjie, bietjie meer positief, drome van silver en drome

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij je.

altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft. En ik wens voor jou een engel, al was die wens mij ook duur. En al sleept het aan mijn voeten, schreef mijn vlerken in die

stoere vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

Nou ja, dit was klein Jannie Pelser voordat sy stem gebreek het in die skadu van Oud Tafelberg. En daardie tyd het daar op die omslag gestaan dat dit een van die gewildste sangers in Afrikaans op sy dag was. Ek het die hele klomp toch opgespoor en vanwe die feit dat die mens het oorsit van een plaat af na MP3 toe, het daar met die uitsaaiprogram een paar technische probleme ontstaan, wat ek eers moet uitsorteer. So ek het nou nie te veel van hulle vanavond hier nie, maar miskien ook maar goed so, want nou sit jy die radio af. Maar hierdie in sy naam is Linda, 1972, en die groep was die Afrikaanse treffersangers.

so ek lang kon aangaan. Ek het baie, baie meer muziek as wat ek tyd het, en ek is ook van mening dat die mens amper in die filosofiese hermeneutiek een doktersgraad sou kon doen met navorsing oor precies hoe Afrikaanse muziek ontwikkel het en in watter richting dit ontwikkel het. Maar ek gaan nou ophou met die ou muziek hier, of die ouwe muziek, en ek gaan die waterskeidingsmuziek speel. En dit was natuurlijk die muziek en liriek beweging, wat in 1979 ingewy is, die Laurika Raug, wat Koos de Plessis se Kinders van die Wind gesing het, vir die reeks Phoenix en Key op televisie. Op daardie stadium was daar nie iets soos luistermuziek nie, met ander woord, het was een rymelarij, en ek verwys nou nie na Lollipop nie, en dit was nik seggende woorde, ek verwys ook nie na Lollipop nie, maar toe dit skielik bekend begin staan as luistermuziek, muziek wat een story vertel, en een groot ster op die horizon, Laurika Raug, en sy het ook naam gemaakt deur die gedigte wat sy getoond het. Kom ons luister na so een of twee liedjies van Laurika Raug uit die muziek en liriek jare. Dit kom van die album af, 'n jaar in my lewe. Hierdie se naam is Kelkie Wyn.

Christine Wolmerans, en miskien het jy nog nie van haar gehoor nie, maar het is die moeite werd om te luister na muziek. Gaan kyk op YouTube, daar is al die liedjies wat sy opgeneem het beskikbaar, en drie van hulle het ek self geplaas, omdat ek van dat ek haar die eerste keer gehoor het, totaal verlief was op haar muziek, en ek dink sy is uitstekend talentvolle kunstenaar gewees. Danny Niels was een man ook wat baie jare muziek gemaakt het, groot spore getrap het, ook toevallig lid van die groep Drie van die Bestes, en hy het een wonderlijke tenoorstem, jy sal het nie dink nie, want die meeste van sy muziek is ligter muziek, maar van sy eerste plaat af, dit was nog een plaat gewees, nie een CD nie, by naam van Rondloper, kom hierdie liedjie, Simone. MUZIEK

Nou ja, ek het gesê dat Danny Niehaus sanger van ligter Afrikaanse muziek is, maar dat hy ook een baie goeie tenor is. Daar is ook een ander sanger, hy is nie Afrikaans sprekend nie, maar hy het baie Afrikaanse werk gedoen, en hy is eintlik een grapmaker, en hy het om Leon Schuster's rolprente ook onder andere gesien, maar so klink het as een grapmaker, klassieke ding sing, maar hy sing dit nie as klassieke ding nie, die stikse naam is Funiculi Funicula, maar sit hou grappies op hom, klink het so.

uit zijn naden. In die rusteloze straten zonder jou is leeg verlaten. En ik weet in wat er mate ik jou mis. Ons praat soms soos tevore en een droom wordt weergebore, maar de wereld leeft verloren.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.